0: Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is MFM.
2: MFM.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: jouw muziek.
1: NFM.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie

0: did you look for me? I walked in the room, eyes are red and I don't smoke.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het voormalig onderkomen van de Rabobank aan de Raadhuislaan in Os wordt omgevormd tot een woontoren met 72 woningen. De plannen zijn inmiddels zover dat de gemeenteraad om advies wordt gevraagd om de benodigde vergunning te verlenen. Dat advies is nodig omdat het hier gaat om een plan met meer dan 50 woningen. In het project komen op de begaande grond ook commerciële ruimtes. De ombouw van de toren is onderdeel van het grotere project Raadhuiskwartier. Daarin komen er woningen op de plek van het voormalige belastingkantoor, wordt de Lievekamp verbouwd en komt er een nieuwe parkeergarage achter het gemeentehuis. Een belangrijke stap voor de geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis De Bongert en de tennisvereniging in Magaren. De gemeenteraad wordt gevraagd het al gereserveerde geld daarvoor nu ook echt beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van zo'n 5,5 miljoen euro. De gemeenteraad stemde 3 jaar geleden al in met het grote plan voor wonen, ontmoeten en sport in het dorp. Vanwege de woningbouwplannen moeten De Bongert en het tenniscomplex worden verplaatst. In het nieuwe gemeenschapshuis komt een multifunctionele zaal, een kinderdagverblijf en de tenniskantine. De bestuurder van een Unimog kwam woensdagmiddag op de Zeelandse dijk in Volken met zijn aanhanger in de sloot terecht, omdat hij plotseling moest uitwijken voor een vrachtwagen. De vrachtwagen reed op de verkeerde weghelft en de bestuurder van de Unimog, een kleine vrachtwagen, kon niet anders dan het stuur omgooien. Het voertuig kwam daardoor op zijn kant in de sloot terecht. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is na een speekseltest aangehouden wegens rijden onder invloed. De weg werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Het weer, donderdag flink wat zon, het wordt 27 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan en dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Zo heb je nu vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier op onthoud door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
6: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
5: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
7: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
5: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Begin op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 20 minuten vertraging. De A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte auto bij Tiel. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27, Breda richting Utrecht, heb je door wegwerkzaamheden voor Noorderloos 10 minuten extra reistijd. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, is bij Den Bosch Maaspoort een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Voor de Salland-Twente-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer richting Almelo kan omrijden via de U10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
1: DTV-nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het voormalig onderkomen van de Rabobank aan de Raadhuislaan in Os wordt omgevormd tot een woontoren met 72 woningen. De plannen zijn inmiddels zover dat de gemeenteraad om advies wordt gevraagd om de benodigde vergunning te verlenen. Dat advies is nodig omdat het hier gaat om een plan met meer dan 50 woningen. In het project komen op de begaande grond ook commerciële ruimtes. De ombouw van de toren is onderdeel van het grotere project Raadhuiskwartier. Daarin komen de woningen op de plek van het voormalige belastingkantoor, wordt de Lievekamp verbouwd en komt er een nieuwe parkeergarage achter het gemeentehuis. Een belangrijke stap voor de geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis De Bongert en de tennisvereniging in Magaren. De gemeenteraad wordt gevraagd het al gereserveerde geld daarvoor nu ook echt beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van zo'n 5,5 miljoen euro. De gemeenteraad stemde 3 jaar geleden al in met het grote plan voor wonen, ontmoeten en sport in het dorp. Vanwege de woningbouwplannen moeten De Bongert en het tenniscomplex worden verplaatst. In het nieuwe gemeenschapshuis komt een multifunctionele zaal, een kinderdagverblijf en de tenniskantine. De bestuurder van een Unimog kwam woensdagmiddag op de Zeelandse dijk in Volken met zijn aanhanger in de sloot terecht, omdat hij plotseling moest uitwijken voor een vrachtwagen. De vrachtwagen reed op de verkeerde weghelft en de bestuurder van de Unimog, een kleine vrachtwagen, kon niet anders dan het stuur omgooien. Het voertuig kwam daardoor op zijn kant in de sloot terecht. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is na een speekseltest aangehouden wegens rijden onder invloed. De weg werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Het weer, donderdag flink wat zon, het wordt 27 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Annie de Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam en Brabant. En op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte vrachtauto bij Tiel. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging en de rechte rijstrook is hier dicht. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan bij knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
3: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
2: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
4: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
2: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het voormalig onderkomen van de Rabobank aan de Raadhuislaan in Os wordt omgevormd tot een woontoren met 72 woningen. De plannen zijn inmiddels zover dat de gemeenteraad om advies wordt gevraagd om de benodigde vergunning te verlenen. Dat advies is nodig omdat het hier gaat om een plan met meer dan 50 woningen. In het project komen op de begaande grond ook commerciële ruimtes. De ombouw van de toren is onderdeel van het grotere project Raadhuiskwartier. Daarin komen er woningen op de plek van het voormalige belastingkantoor, wordt de Lievekamp verbouwd en komt er een nieuwe parkeergarage achter het gemeentehuis. Een belangrijke stap voor de geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis De Bongert en de tennisvereniging in Magaren. De gemeenteraad wordt gevraagd het al gereserveerde geld daarvoor nu ook echt beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van zo'n 5,5 miljoen euro. De gemeenteraad stemde 3 jaar geleden al in met het grote plan voor wonen, ontmoeten en sport in het dorp. Vanwege de woningbouwplannen moeten De Bongert en het tenniscomplex worden verplaatst. In het nieuwe gemeenschapshuis komt een multifunctionele zaal, een kinderdagverblijf en de tenniskantine. De bestuurder van een Unimog kwam woensdagmiddag op de Zeelandse dijk in Volkum met zijn aanhanger in de sloot terecht, omdat hij plotseling moest uitwijken voor een vrachtwagen. De vrachtwagen reed op de verkeerde weghelft en de bestuurder van de Unimog, een kleine vrachtwagen, kon niet anders dan het stuur omgooien. Het voertuig kwam daardoor op zijn kant in de sloot terecht. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is na een speekseltest aangehouden wegens rijden onder invloed. De weg werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Het weer, donderdag flink wat zon, het wordt 27 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Annie de Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, maar dan tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen doe je er nog eens 20 minuten langer over. Op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Debrechtseplein een half uur oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Er gebeurde voor knooppunt Gorkum een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: Nieuws. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Begin op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam duurt er een half uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging. En naar de A27 Breda richting Gorkum voor Gorkum 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het voormalig onderkomen van de Rabobank aan de Raadhuislaan in Os wordt omgevormd tot een woontoren met 72 woningen. De plannen zijn inmiddels zover dat de gemeenteraad om advies wordt gevraagd om de benodigde vergunning te verlenen. Dat advies is nodig omdat het hier gaat om een plan met meer dan 50 woningen. In het project komen op de begaande grond ook commerciële ruimtes. De ombouw van de toren is onderdeel van het grotere project Raadhuiskwartier. Daarin komen de woningen op de plek van het voormalige belastingkantoor, wordt de Lievekamp verbouwd en komt er een nieuwe parkeergarage achter het gemeentehuis. Een belangrijke stap voor de geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis De Bongert en de tennisvereniging in Magaren. De gemeenteraad wordt gevraagd het al gereserveerde geld daarvoor nu ook echt beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van zo'n 5,5 miljoen euro. De gemeenteraad stemde 3 jaar geleden al in met het grote plan voor wonen, ontmoeten en sport in het dorp. Vanwege de woningbouwplannen moeten De Bongert en het tenniscomplex worden verplaatst. In het nieuwe gemeenschapshuis komt een multifunctionele zaal, een kinderdagverblijf en de tenniskantine. De bestuurder van een Unimog kwam woensdagmiddag op de Zeelandse dijk in Volken met zijn aanhanger in de sloot terecht, omdat hij plotseling moest uitwijken voor een vrachtwagen. De vrachtwagen reed op de verkeerde weghelft en de bestuurder van de Unimog, een kleine vrachtwagen, kon niet anders dan het stuur omgooien. Het voertuig kwam daardoor op zijn kant in de sloot terecht. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is na een speekseltest aangehouden wegens rijden onder invloed. De weg werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Het weer, donderdag flink wat zon, het wordt 27 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Annieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
1: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het voormalig onderkomen van de Rabobank aan de Raadhuislaan in Os wordt omgevormd tot een woontoren met 72 woningen. De plannen zijn inmiddels zover dat de gemeenteraad om advies wordt gevraagd om de benodigde vergunning te verlenen. Dat advies is nodig omdat het hier gaat om een plan met meer dan 50 woningen. In het project komen op de begaande grond ook commerciële ruimtes. De ombouw van de toren is onderdeel van het grotere project Raadhuiskwartier. Daarin komen de woningen op de plek van het voormalige belastingkantoor, wordt de Lievekamp verbouwd en komt er een nieuwe parkeergarage achter het gemeentehuis. Een belangrijke stap voor de geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis De Bongert en de tennisvereniging in Magaren. De gemeenteraad wordt gevraagd het al gereserveerde geld daarvoor nu ook echt beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van zo'n 5,5 miljoen euro. De gemeenteraad stemde 3 jaar geleden al in met het grote plan voor wonen, ontmoeten en sporten in het dorp. Vanwege de woningbouwplannen moeten De Bongert en het tenniscomplex worden verplaatst. In het nieuwe gemeenschapshuis komt een multifunctionele zaal, een kinderdagverblijf en de tenniskantine. De bestuurder van een Unimog kwam woensdagmiddag op de Zeelandse dijk in Volkum met zijn aanhanger in de sloot terecht, omdat hij plotseling moest uitwijken voor een vrachtwagen. De vrachtwagen reed op de verkeerde weghelft en de bestuurder van de Unimog, een kleine vrachtwagen, kon niet anders dan het stuur omgooien. Het voertuig kwam daardoor op zijn kant in de sloot terecht. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is na een speekseltest aangehouden wegens rijden onder invloed. De weg werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Het weer, donderdag flink wat zon, het wordt 27 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Annie de Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af, vooral rond Rotterdam en in Brabant lossen de files moeizaam op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 5 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top... hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het voormalig onderkomen van de Rabobank aan de Raadhuislaan in Os wordt omgevormd tot een woontoren met 72 woningen. De plannen zijn inmiddels zover dat de gemeenteraad om advies wordt gevraagd om de benodigde vergunning te verlenen. Dat advies is nodig omdat het hier gaat om een plan met meer dan 50 woningen. In het project komen op de begaande grond ook commerciële ruimtes. De ombouw van de toren is onderdeel van het grotere project Raadhuiskwartier. Daarin komen de woningen op de plek van het voormalige belastingkantoor, wordt de Lievekamp verbouwd en komt er een nieuwe parkeergarage achter het gemeentehuis. Een belangrijke stap voor de geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis De Bongert en de tennisvereniging in Magaren. De gemeenteraad wordt gevraagd het al gereserveerde geld daarvoor nu ook echt beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van zo'n 5,5 miljoen euro. De gemeenteraad stemde 3 jaar geleden al in met het grote plan voor wonen, ontmoeten en sporten in het dorp. Vanwege de woningbouwplannen moeten De Bongert en het tenniscomplex worden verplaatst. In het nieuwe gemeenschapshuis komt een multifunctionele zaal, een kinderdagverblijf en de tenniskantine. De bestuurder van een Unimog kwam woensdagmiddag op de Zeelandse dijk in Volkum met een aanhanger in de sloot terecht, omdat hij plotseling moest uitwijken voor een vrachtwagen. De vrachtwagen reed op de verkeerde weghelft en de bestuurder van de Unimog, een kleine vrachtwagen, kon niet anders dan het stuur omgooien. Het voertuig kwam daardoor op zijn kant in de sloot terecht. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur is na een speekseltest aangehouden wegens rijden onder invloed. De weg werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Het weer, donderdag flink wat zon, het wordt 27 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Verkeersschool Kees van Iersel in Os wordt overgenomen door Smits Opleidingen. De verkeersschool werd in 1962 opgericht door Kees van Iersel senior. Het bedrijf had geen interne opvolging en heeft daarom zelf gekozen voor een overdracht aan de rijschool van Arno Smits, ook al jarenlang een gevestigde naam in Os. Dit om het voortbestaan van de verkeersschool voor de lange termijn veilig te stellen. De verkeersschool blijft werken onder de huidige naam en team, de werkwijze en dienstverlening blijven ongewijzigd. Voor de klanten en medewerkers gaat het daarom weinig veranderen. Heeswijk Dinter heeft er een nieuw visitekaartje bij. Met de website Heeswijk Dinter in beeld van kasteel tot knotwillig kunnen nieuwkomers, inwoners en toeristen kennis maken met het erfgoed en de natuur van het dorp en de omgeving. Via een interactieve kaart kunnen bezoekers informatie, foto's en verhalen vinden over karakteristieke locaties. Het initiatief komt voort uit een project om Oekraïners die in Heeswijk Dinter wonen bekend te maken met hun nieuwe omgeving. De beslissing over de toekomst van Park Molen-Eind in Uden wordt eind dit jaar genomen. Zo blijkt uit de nieuwe planning van het college van BNW van Maashorst. Een definitief voorstel aan de gemeenteraad wordt op 10 december verwacht. De gemeenteraad had het college eerder gevraagd om in het tweede kwartaal van dit jaar met een uitgewerkt voorstel te komen. Daarin moesten verschillende scenario's worden onderzocht. Volgens het college is meer tijd nodig om de verschillende mogelijkheden goed uit te werken. Ook loopt het participatietraject met de betrokken verenigingen en andere stakeholders nog. Het weer, vandaag wolkenvelden en af en toe zon. Het wordt 24 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Annie de Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam. Je hebt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Eerder gebeurde een ongeluk in de keteltunnel, maar de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, tussen Hardingsveld-Giessendam en Afrit Arkel 25 minuten oponthoud. En tot slot de A7 Groningen richting de Duitse grens, door wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter van der A, ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Wat met name opvalt is nog de A7. Vanuit Groningen naar de Duitse grens. Een file tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. Komt door een grenscontrole bij de Duitse grens, maar ook door wegwerkzaamheden daar. Verder ook nog andere zaken. Zo staat een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel een file van 40 minuten over 11 kilometer. Er is 1 rijstrook dicht. En omdat er wordt gewerkt op de A20, de weg is daar helemaal dicht, is het drukker dan gebruikelijk op de A16. Richting Breda file nu voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Verkeersschool Kees van Iersel in Os wordt overgenomen door Smits Opleidingen. De verkeersschool werd in 1962 opgericht door Kees van Iersel senior. Het bedrijf had geen interne opvolging en heeft daarom zelf gekozen voor een overdracht aan de rijschool van Arno Smits, ook al jarenlang een gevestigde naam in Os. Dit om het voortbestaan van de verkeersschool voor de lange termijn veilig te stellen. De verkeersschool blijft werken onder de huidige naam en team, de werkwijze en dienstverlening blijven ongewijzigd. Voor de klanten en medewerkers gaat het daarom weinig veranderen. Heeswijk Dinter heeft er een nieuw visitekaartje bij. Met de website Heeswijk Dinter in beeld van kasteel tot knotwillig kunnen nieuwkomers, inwoners en toeristen kennis maken met het erfgoed en de natuur van het dorp en de omgeving. Via een interactieve kaart kunnen bezoekers informatie, foto's en verhalen vinden over karakteristieke locaties. Het initiatief komt voort uit een project om Oekraïners die in Heeswijk Dinter wonen bekend te maken met hun nieuwe omgeving. De beslissing over de toekomst van Park Molen-Eind in Uden wordt eind dit jaar genomen. Zo blijkt uit de nieuwe planning van het college van BNW van Maashorst. Een definitief voorstel aan de gemeenteraad wordt op 10 december verwacht. De gemeenteraad had het college eerder gevraagd om in het tweede kwartaal van dit jaar met een uitgewerkt voorstel te komen. Daarin moesten verschillende scenario's worden onderzocht. Volgens het college is meer tijd nodig om de verschillende mogelijkheden goed uit te werken. Ook loopt het participatietraject met de betrokken verenigingen en andere stakeholders nog. Het weer, vandaag wolkenvelden en af en toe zon. Het wordt 24 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files worden nu veroorzaakt door werkzaamheden. Te beginnen op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens 10 minuten vertraging. Op de A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Update MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Verkeersschool Kees van Iersel in Os wordt overgenomen door Smits Opleidingen. De verkeersschool werd in 1962 opgericht door Kees van Iersel senior. Het bedrijf had geen interne opvolging en heeft daarom zelf gekozen voor een overdracht aan de rijschool van Arno Smits, ook al jarenlang een gevestigde naam in Os. Dit om het voortbestaan van de verkeersschool voor de lange termijn veilig te stellen. De verkeersschool blijft werken onder de huidige naam en team, de werkwijze en dienstverlening blijven ongewijzigd. Voor de klanten en medewerkers gaat het daarom weinig veranderen. Heeswijk Dinter heeft er een nieuw visitekaartje bij. Met de website Heeswijk Dinter in beeld van kasteel tot knotwillig kunnen nieuwkomers, inwoners en toeristen kennis maken met het erfgoed en de natuur van het dorp en de omgeving. Via een interactieve kaart kunnen bezoekers informatie, foto's en verhalen vinden over karakteristieke locaties. Het initiatief komt voort uit een project om Oekraïners die in Heeswijk Dinter wonen bekend te maken met hun nieuwe omgeving. De beslissing over de toekomst van Park Moleneind in Uden wordt eind dit jaar genomen. Zo blijkt uit de nieuwe planning van het college van BNW van Maashorst. Een definitief voorstel aan de gemeenteraad wordt op 10 december verwacht. De gemeenteraad had het college eerder gevraagd om in het tweede kwartaal van dit jaar met een uitgewerkt voorstel te komen. Daarin moesten verschillende scenario's worden onderzocht. Volgens het college is meer tijd nodig om de verschillende mogelijkheden goed uit te werken. Ook loopt het participatietraject met de betrokken verenigingen en andere stakeholders nog. Het weer, vandaag wolkenvelden en af en toe zon. Het wordt 24 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal nu al zo'n 150 kilometer file. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die vertraging veroorzaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het daardoor bijvoorbeeld drukker tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Komt door de afgesloten A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar

to find myself again, you know.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Scheen en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sense leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Scheen was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwork. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Forstenbosch. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein loste al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 8:45 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook nog dicht richting Den Haag. De A15 Europoort Rotterdam bij Brielle, 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt er omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er alweer ruim 400 kilometer file. Zo is het heel erg druk in de buurt van Utrecht en in de buurt van Rotterdam. Dat heeft te maken met wegafsluitingen. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de Afrit Kerkdriel, 35 minuten verdraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Knooppunt Ketelplein, 40 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de afgesloten A20 bij Rotterdam. Daardoor is het ook extra druk op de A16. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Zevenbergen. De weg is weer vrij, de vertraging is nog 20 minuten. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de N15. Daar staat inmiddels ook nog een lange file. Daar heb je nu een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: FM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Scheen en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sense leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Scheen was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Vorstenbos. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein lost al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 8:45 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer heel druk op de weg en dat heeft te maken met veel wegafsluitingen. Vooral drukte in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Op de A4 is het bijvoorbeeld heel erg druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar ongeveer een uur. Komt door de afgesloten A20. Daardoor is het ook heel erg druk op de A16 vanuit Breda. Op de A12 Utrecht-Duitse Gent tussen Arnhem en Zevenaar ook 35 minuten op onthoud. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar sta je in de file tussen Sliedrecht en de afrit Arkel, kost je 3 kwartier. Is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En dus op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ook ruim 3 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Voor jezelf.
1: MFM.

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel vertraging, met name in Zuid-Holland, bij Utrecht, maar ook in Noord-Brabant. Op de A4 staat nu een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar 35 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim een half uur vertraging. Bij Rotterdam ook veel oponthoud door de afgesloten A20. Dat merk je vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook bijna 50 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Arnhem ook een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elst. Daar een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: elektrodeskundige.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Scheene en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sense leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Scheene was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Forstenbosch. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein lost al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 20:15 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een hele drukke avondspits en dat is voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Met name daardoor veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en ook bij Gorkum is het erg druk. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen Rosmalen en Den Bosch 25 minuten op onthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn alle rijstroken vrij. Je moet nog wel rekening houden met een uur oponthoud vanaf Roelofarensveen. Je kunt eventueel omrijden via Wassenaar, maar daar begint het inmiddels ook behoorlijk druk te worden. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 22 kilometer en bijna een uur vertraging. En het is erg druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Dat komt door de afgesloten A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk, maar de meeste files worden nu wel korter. Geldt ook voor de file op de A4, maar daar heb je nog wel veel vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam is het oponthoud 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug een uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. Het opruimen daarvan gaat waarschijnlijk tot een uur of 8 vanavond duren. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Almerehaven 3 kwartier vertraging door een aanrijding. En er gebeurde ook een ongeluk op de N201 Hilversum uithorend bij Loenersloot. Daar sta je ook nu een half uur in de file. De andere kant op is de vertraging zelfs 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Schenen en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sands leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Schenen was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Vorstenbos. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein lost al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 8:45 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter. Bij elkaar staat er toch nog wel zo'n 300 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelofarensveen en Rijswijk is de vertraging 30 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Daar ligt namelijk brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de afrit De Bilt en knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Hoor jezelf. MFM Brabant.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Op de A4 helaas nog niet van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is bij Roelevarensveen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een half uur vertraging. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Daar ligt brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein een half uur vertraging. Verder op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A27. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Scheene en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sense leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Scheen was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Forstenbosch. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein lost al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 8:45 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna afgelopen. Op de A6 Muiden-Lelystad staat tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport nog wel 7 kilometer file. Daar is de vertraging ongeveer een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug nog ruim 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Dit is het programma dat elke week wordt gemaakt door een hele club disco-liefhebbers. En daar hoor jij thuis ook bij. Want centraal in dit radioprogramma staat al heel lang het WhatsApp requestline nummer 06-53-193-707. En dat doen we samen met Johan en Peter. Die maken het programma compleet. Elke week duiken zij in al die requests die binnenkomen en proberen daar een zo samenhangend mogelijk radioprogramma van te maken. Straks om 9:30 gaan we kijken wat er gebeurde in de kaaltje-lijst. En straks om 9:30 gaan we mixen in de Man Cave Café.

veel meer mooie spullen zijn binnengekomen. Nog iets heel bijzonders van een bezoeker van de Galaxy van de afgelopen jaren. Die, iets, die een plaat uit heeft over de Galaxy. Gaan we straks iets over vertellen, want dat gaan we zeker draaien. Maar zoals je gewend bent van ons, altijd lekker aftrappen. We begonnen met de Bee Gees en Night Fever. Plaat die natuurlijk door Saturday Night Fever wereldberoemd is geworden. Maar zoals altijd weet je dat om 7:07 we jou thuis weer laten kennismaken met iets wat gloednieuw is. Gloednieuw gereworked. Cees, onze Belgische topproducer, Nederlandse Belg, die is in de studio gedoken en die heeft een plaat gepakt waarvan er eigenlijk tot nu toe nog niet echt een hele goede rework van was. Een plaat die op elke Galaxy Classic party voorbij komt. Niet vergeten, 24 oktober is het weer in de Willem II. Maar dit is zo'n classic die het verdient om een heerlijke rework te krijgen. Edwin Starr, hier is Contact in de Cees Rework. Primeur op de Nederlandse radio. Rediscover the classics.

zelf af en toe nog eens een keertje draait op een groot feest, dan weet je precies wat ik bedoel als je door de platenbak gaat en Edwin Starr voor je ziet staan, maar je weet, hij klinkt een beetje mager en het is toch allemaal net niet meer passend voor deze tijd. Zo blij dus ook dat Cees deze geweldige rework heeft gemaakt. Primeur op de Nederlandse radio. Als je wil hebben, ga naar de galaxyclassics.nl website. Kijk even in de webshop en ongetwijfeld staat hij daar vanaf vandaag ook in. Knap gedaan, deze heerlijke Edwin Starr en Contact. 6:06, laatste Galaxy Classics Party voor de vakantie. Komende twee weken geen John op de radio. Maar dan hoor je Charlie Boelhouwers. Dan hoor je 2 uur lang alle Galaxy mixen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. Waardoor je ja, toch je dosis disco blijft krijgen. Dit is een programma wat volledig wordt gemaakt. Het is een soort, ik zou bijna zeggen, crowd-based programma. Alleen maar tracks die binnenkomen op 0653-193-707. Keurig in elkaar gezet door Johan en Peter. Maar op de valreep komt dit ook nog binnen. Omdat het toch voelt alsof het zomer is. En zomer...

Als je een direct lijntje hebt met het productieteam in België, zie ze dat te hebben. Deze staat ook al heel lang op de lijst om er een rework van te maken. Nou, Sies, ik zou zeggen, zorg maar dat die voor 24.

0: Summertime on Disco Factory FM. Disco Factory.
1: De beste soul en import. Get funky met John Lommers.

in muziek. Dat zag je bij de Temptations, dat zag je bij de Jacksons, maar ook bij de familie Green, Kina, Kamala en Michelle. Zij zaten in Sweet Obsession. Later is dat een beetje omgedoopt tot Greens 3. Ja, naar de derde rebranding heten ze Fox met dubbel X. Goeie band. Even kijken wat het op vinyl doet. Het valt mee. Album is te koop tussen de $20 en $25 als je de promotional copy zou hebben. Als je dit deuntje hoort, weet je dat we gaan kijken wat er gebeurde in de Kareltje-lijst. Dat was destijds de toonaangevende lijst voor DJ's. Ja, dat was onze inspiratie. Daar haalden wij onze input vandaan. Er was geen internet. Er werd nauwelijks geschreven in top 40 magazines. En topfoto had je ook nog hitkrant. Maar disco was toch iets wat aan de andere kant van de oceaan gebeurde. En daar hoorden we weinig van. En vandaar dat deze lijst er was die we oppikten in de platenwinkel. En zoals je weet, een jaar of 12 geleden hebben we ooit de hele archief cadeau gehad. Als we er goed en lief mee om zouden gaan naar, en beloofd elke week er aandacht aan te besteden. Dit is de vijfde jaargang nummer 12. Dateert van 5 juli 1986. Mind you, dat is 40 jaar geleden. Op 10 komen van 12 Cashflow en Mine All Mine in de Party Freak Remix. De plaat die we vorige week draaiden, Michael Johnson. Veel leuke reacties over gehad met Burning Up. 2 weken van 22 naar nummer 9. 20 vorige week met Superstip naar 8. In de tweede week Gwen Guthrie. Ain't Nothing Going On But The Rent. Ongetwijfeld onderweg naar nummer 1. Zakkend van 2 naar 7. Blue Modern en Through The Night. Alicia en All Night Passion op 6. En van 4 naar 5 Willy Colon en Set Fire On Me. Level 42 deed het ook goed. Lessons in Love gaat van 3 naar 4 en 5 naar 3. Petra en I Miss You. Oude nummer 1 van vorige week, King MC. En What Have You Done For Me Lately met de rap van Roxanne Santé. Zakt naar 2 en van 6 naar 1 de plaat die we zo meteen gaan draaien. It's a cheesy track, dat geef ik direct toe. Maar ja, dit is toch een beetje de summer holiday versie van dit radioprogramma. Dus voor vanavond mag het. Wat er nieuw binnenkwam in de lijst, heerlijk op 33, Wally Jump Jr. en Jump Back. 26 nieuw binnen van het mooiste album van 1986, Sands of Time, SOS Band, Borrowed Love in de remix. 23 nieuw binnen, Melba Moore en Kashif en Love, The One I'm With. En de hoogste nieuw binnenkomer deze week is Ricky James, Sweet and Sexy Thing. Maxi die werd getipt is die van Symphonia en You and Me. En het album is Through Blue van Madonna. Ja, wat gaan we draaien? Ja. Het is zomer 86. We zitten midden in de periode dat toch wel de dansvloer en ook de hitlijsten worden bestormd door diezelfde Madonna. Zij had een plaat uit die het goed deed. Daar hebben we eigenlijk met z'n allen op gedanst. Maar 2 DJ's, 1 oud-Veronica DJ en een zichzelf toebedeelde rapper, die hebben gezegd, joh, ga de studio in en we gaan daar iets grappigs van maken. De hele DJ-wereld destijds keek en dacht, what the fuck is dit? Wij vonden het niks. Wij vonden ook de act die erbij was niks. Maar we hadden er wel respect voor, want de hele audiolijn was gedaan door

0: Van jullie thuis binnen te krijgen over deze holiday rap. Lucien Witteveen, zo heet hij. Dankjewel jullie thuis. Ja, ze waren een tijd ver vooruit hoor, eerlijk gezegd. Het was cheesy, maar laten we eerlijk zijn, het was niet zomaar een plaat. Ook al even zitten kijken wat het gedaan heeft destijds. Maar niet vergeten, er zijn 8 miljoen exemplaren verkocht van deze heerlijke holiday rap. Nummer 1 geweest in 6 landen. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Zwitserland. Sven heeft er 2 miljoen aan overgehouden, guldens. En die andere 1 miljoen. Dus dan weet je het ook. Althans, dat zag ik net op allerlei fora. Dus dat vertel ik ook maar even. Dat we hier de platen uit de kelders van die grote clubs halen. Underground tracks om ze voor jou te draaien. Dat wist je al. Deze lui kende je.
1: Every time I see you.
0: Jarbro and People. Maar deze kende je nog niet. Heartbeats.

People and Heartbeats. Deze week kreeg ik een appje van John uit Den Haag. Ongelooflijke Italo-freak. Dat Change naar Nederland komt deze zomer. En of ik erheen ga. Ja, en hij zei al, waarschijnlijk gaat het in je vakantie vallen. Dat zou ongetwijfeld kunnen. Ga eens kijken of ik het passend kan krijgen. Want eerlijk gezegd, originele bezetting van Change, ik heb ze nog nooit gezien. Weet je wat natuurlijk gebouwd is door die Mauro Malavasi. Als je een beetje into Italo bent, dan weet je dat. Album dat heet The Glow of Love. En als je een beetje verzamelaar bent en weet dat veel van jullie dat zijn, dan moet deze plaat in je bezit zijn. Anders kijk even op Discogs en bestel je hem vanavond nog.

Jullie hadden het herkend natuurlijk. De stem van deze Angel in the Pocket is natuurlijk Jocelyn Brown. Zij is degene die op deze single van dat album aan het inzingen is geweest. Dat wisten jullie thuis al lang, want jullie hadden dat al lang doorgestuurd. Leuk om het te vertellen. Dit programma heet de Galaxy Classics Party. Geëerd natuurlijk door die grote discotheek in Den Bosch, waar het voor mij althans allemaal begon, 40 jaar geleden. En daarom organiseren we ook die parties daaromheen. Dat weten jullie allemaal. Maar we zijn een week of 4 geleden ook begonnen met een disco magazine. Kijk maar eens hier op galaxyclassics.nl. Dat is een soort van een archief over allerlei weetjes over de Galaxy in Den Bosch, maar ook over de muziek en de artiesten en de DJ's en techniek en alles wat zeg maar de disco community bezighoudt. En daar trekt ook weer andere mensen aan. En ik krijg deze week een heel aardig appje doorgestuurd van Andy Fuchs. En maakt zelf muziek. Zit een beetje in de muziekbusiness. Ging vroeger zelf uit in Escape in Amsterdam, Baja Beach, maar ook in de Galaxy. En dan zei ze, ik heb ooit wat gemaakt wat eigenlijk een soort eerbetoon is voor die Galaxy plaat. En zou ik leuk vinden om die te draaien? Zeg, nou, dat vind ik eigenlijk best wel een leuk idee. Nou, zo doe je dat dan. En, leuk omdat ik heb een zwak voor mensen die ook een zwak voor die discotheek hebben. Dus ja, weet je. Iedereen die een zwak voor disco heeft, ja, die is ook gewoon... daar heb ik ook weer wat mee. Dus, primeur op de radio. Hij komt volgens mij, als ik me niet vergis, 31 juli uit. Dan is hij ook op Spotify te horen. Andy Fuchs, dat is hem niet. ik wilde zeggen, wacht even, deze moet even, want hij is net binnen. Ik heb hem even moeten omzetten in het systeem. Dit is hem. Hij heet Lewis Control.

Wat leuk. Dankjewel, Andy. Echt een oude bezoeker van de Galaxy die heel lang in die muziek is gedoken. Feel the Motown in your soul. 31 juli komt hij uit. Andy Vugs, Blues Control. En als het dan gaat over de lui die disco tot een absolute hoogte hebben gebracht eind jaren 70.

0: theatraal. Het was geniaal. Ook de artwork, ik heb er vaak over gesproken met jullie. Alles tot in de puntjes uitgewerkt. Als ik me niet vergis, zag ik een trailer voorbij komen. Ik dacht op Netflix dat er een documentaire komt over uitgezonden gaat worden op Netflix van deze Earth, Wind & Fire. Nou, dat ga ik zeker kijken. Via de requestline voor onze Peter Buts. Hij is de man hier van het zwarte goud. Hij is de, nou zoals ik weet, wel de grootste vinylverzamelaar. Heeft ook wel eens een beetje, denk ik, de mooiste collectie. Kan geen plaat draaien of hij heeft hem op vinyl.
1: This is a handpicked underground vinyl dance record by Peter Buts.

0: muziek.
1: Zo bij je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

heerlijk om zo'n tweede uur te beginnen voor Bart Jacobs. Hij heeft gewoon tegenwoordig zijn eigen opener in de tweede uur. Dus 9 van de 10 keer stuurt hij wat. Waarvan ik dan denk, ja, het is gewoon wel lekker. Die zou je er wel bij kunnen pakken op donderdagavond. Dit is 7 minuten over 9. Dit is de 130ste editie van de Galaxy Classics Party. Zijn we er pas zo kort bezig? Nee hoor, we deden daarvoor de Disco Factory live show. Die hebben we 12,5 jaar gemaakt, maar uiteindelijk een keer omgedoopt naar de Galaxy Classics Party. Ja, zo is het. Het is mijn laatste show voor de vakantie, ben ik even 2 weken niet. In die 2 weken is Charlie Boelhouwers hier. En worden zijn mixen gedraaid, dus jij kan je hart ophalen. 30 juli ben ik weer terug, dus blijf die appjes doorsturen van dingen die je zou willen horen op de donderdagavond tussen 8 en 10. Straks 10:15 gaan we sluimeren met de JD Soul Master Classic. En straks om 9:30 pakken we hem er weer bij. De laatste van voor de vakantie, nummer 153 van Charlie Boelhouwers. En omdat dit programma de Galaxy Classic Party heet, pakken we er ook af en toe zo'n plaat bij waarvan ik denk, ja, dit is nou een echte Galaxy Classic. Vorige week hadden we de Gibson Brothers. Dat was een soort carnaval zomerplaat. Ja, dit is ook, als je dit hoort, dan denk je ook meteen Galaxy all the way. En ik weet dat DJ C's zit te luisteren. Ja, dit is toch ook wel iets wat we nog niet in de collectie hebben, jongens. Hoe cool zou het zijn om hier een mooie rework van te hebben? Ik zeg niks. Dit is Gonzales en Haven't Stopped Dancing Yet.

Dit is de muziek waarmee je meteen weer terug bent in die legendarische Galaxy in de car staat in de Roos. En het maakt niet uit waar je opgroeide of je nou naar de marathon ging. De Floor Palace. La Cartouche, naar The Escape. Naar Hollywood Eindhoven, Broadway Air. We hebben allemaal wel, als we in de leeftijdscategorie zitten waar de meeste luisteraars zitten, wel een soort favoriete discotheek. En dat lampje gaat ook meteen weer aan. En bij mij is dat dit. Haven't Stopped Dancing Yet van Gonzalez. En dankjewel voor alle berichten over wat ik straks al zei. Disco Magazine op de Galaxy Classics website. Deze week schreef ik ook een interessant stukje over, althans ik vond het interessant, dat moet je zelf maar bepalen, over de eerste platenspelers die in de Galaxy zijn gebruikt. En veel over te doen altijd over die platenspelers. Maar het was. Ja, er hebben nooit de SL1200 gestaan. Dus en voordat de technics er kwamen, andere technics dan de SL1200, hebben er de Rusco Spotmasters gestaan. En ik heb daar een stukje over geschreven, een beetje een nerd alert. Want ja, maar veel freaks vinden het leuk om te lezen. En die zeggen, ja, weet ik nog, dat was zo bijzonder. Een van de leuke dingen van dit programma is dat je af en toe iets binnenkrijgt waar je gewoon vanuit je plaat gaat. Omdat je het niet eens kent. En dat is met dit. Ik heb dit de hele week gedraaid in de auto. Wat een ontdekking is dit. Dit zijn de Body People, Spirit of 76.

0: waar ongelooflijk veel diepgang in zit. Spirit of 76, het gaat natuurlijk over 200 jaar independence. Dat wordt gevierd in 1976. En daar gaat deze plaat over. Oh, die moest ik eigenlijk niet hebben. Wat ook interessant is van deze Buddy People, is dat de productie in handen was van lui die we later kenden. Vanuit WAR, War, weet je nog? Die zaten achter dit bandje. Dus een beetje dat ook weer. Werd nooit een grote hit. 55 in de Billboard charts zit ik te lezen. En leuk extra feit is dat uit Buddy People later, hoe heet het ook weer? General Kane is ontstaan. Ja. Tijd om even met je gas terug te nemen. Want ja, het is toch een beetje donderdagavond. Het is zomer in Nederland. En tijd voor wat Johan weer heeft gekozen. En wat ik zo raar vind, we maken al zo lang radio. En deze is eigenlijk nog nooit voorbij gekomen. En dat is eigenlijk wel bijzonder, vind ik. Deze plaat die was er wel gewoon in één keer. En spoelde echt alles aan de kant. En heeft het bijna gebracht tot de nummer 1 in Nederland.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic. Carefully selected by JD.

op de zaterdagavond. Kokomo, a little bit further away. Lekker om even met je bij te komen op de donderdagavond. Zometeen 9:30 gaan we mixen in de Man Cave Café met het laatste wapenfeit van Charlie Boonhauer. Voordat we vakantie gaan nemen. En dan 2 weken lang hoor je Charlie op de donderdagavond. Gekozen door de jongens achter de schermen. De mannen die echt verstand hebben van disco. Gekozen door JD. Dit is Alvin.

0: groot furore maakte. Deze Lucky nummer 7. Leuke Sajan detail van die Elvin Fields is dat hij ook meewerkte aan Let's All Chant van Michael Ziegler. Zat in het schrijversteam. Dus hij heeft ook een beetje mee geprofiteerd van deze plaat. Boogie is het, geproduceerd door Mickey Migliori. Dan weet je dat ook weer. Het is er tijd voor. Het is bijna 9:30. We gaan kijken wat binnen is gekomen op het bekende e-mailadres info@galaxygalaxies.nl. Niet vergeten, dus ook morgenavond 9 uur, heel uur op discofactory.fm. Het gespecialiseerde disco radiostation. Daar zit Charlie ook op en daar worden ook al zijn mixen gedraaid. Ook Charlie heeft even lekker 2 weken vakantie. Die kan even lekker uitrusten van al het noeste werk van de afgelopen 50 weken. We gaan de airways vrijmaken. Ik weet, dit is voor jullie het hoogtepunt, maar dat is ook, geldt ook voor mij. Hun nummer 143 in de rij. Dit is Charlie Boelhouwers.
1: This is a Galaxy Classics radio mix. Mixed by the legend, the wizard. This is Charlie Boelhouwers.
0: Nou, dan zit ik even de snurken op donderdagavond. Dat is niet de goede. Staat niet goed in de playlist. Excuses, amateurisme ten top. Excuses, Charlie.

15 minuten lang vuurwerk van Charlie Boelhouwers. Lekker om weer te horen. Altijd weer verrassend, vernieuwend. Wat hij allemaal kan doen met die bekende plaat. En dat dan wel op een bijzondere manier in elkaar zit. Dankjewel, Charlie. Wat Carl Carlton begonnen we mee. Kung Fu Fighting, ja, wat een plaat was dat. 1976, geloof ik. Moments in Whatness hoorden we daarna. Snap, Simply Red. Dougie Fresh, SOS Band, My Tie, dacht ik te horen. Janet Jackson, Imagination. Toen kwam, wat mij betreft, mijn 5 sterrenstuk. Althans, niet door mij gemaakt, maar wat ik erg mooi vond. Gap Band, Love Games, Level 42. En daar zat zo ongelooflijk knap Renee en Angela overheen. Princess, Fatback Band, Millie Scott, Prisoner of Love, Roy Ayers. En als laatste hoorden we de lange versie van Run DMC. Met natuurlijk daarin een stukje Aerosmith. Ja, ik was al een Aerosmith fan in de jaren 80. Dus ja, ik kon een hart op in die tijd. 14 voor 10, donderdag. Je kan niet genoeg Kashif draaien op de donderdag. Veel duetten gedaan, onder andere met Melba Moore. Vertel ik je straks nog van binnen in de kareltje-lijst. Maar wat denk je van een duet met iemand die net zo zoet gevoiced is, maar dan op de saxofoon? Kenny G.

absolute wereldfaam had. Als componist, als liedjeschrijver. Man die arrangementen maakte ook voor Janet Jackson en George Benson. Nog veel meer. Maar die Kenny G was in 85. Dat was vlak voor Songbird. Was hij eigenlijk meer bekend in de jazz fusion. En als je een beetje freak bent, die kent het GRP-label. Ja, daar deed hij het goed op. Maar maakte de crossover. Toen kwam Songbird, ja... Toen ging het door het dak met die Kenny G. Als het door het dak gaat, dan is dit wel een plaat die daar ook wel bij hoort. Legendarische plaat voor DJ's. Omdat het laag op de maxi in je thuis speakers en de speakers in je auto in de jaren 80 om zeep hielp. Prachtige is it in. Dit is Jimmy Bohorn.

Het is 5:10 geworden met Jimmy Will Horn en hier zit een prachtige Maxi. Moet je absoluut hier collectie hebben. Dit is een onderdeel van de disco geschiedenis. Ga afscheid van je nemen. Je gaat me 2 weken missen. Ik ga even lekker vakantiebreak houden. Een beetje nadenken over hoe we na de summerbreak het programma nog beter, nog interessanter en nog naar een hoger niveau kan brengen. En ik dank iedereen die eraan meewerkt. En jullie weten dat ik jullie allemaal een warme hart toedraag. Peter Wutz natuurlijk, Johan Duipsloot, meester mixer Charlie Bolhouwers en sinds een paar weken ook DJ C's die elke week iets bijzonders maakt. Een rework die speciaal voor de Galaxy Classics maakt. En trots op dat we dit met elkaar kunnen doen. Ook dankjewel voor jullie thuis die elke week die bekende 06-lijn 063-50-193-707 volsturen met tips, ideeën, platen, gewoon dingen die met disco te maken hebben. We sluiten af met een plaat die voor mij een van de meest belangrijke platen is uit mijn eigen jeugd. Staat in mijn eigen top 3 van mooiste ding ooit. Mag hem niet te veel draaien, want mensen die er wat bij te kennen weten waarom deze zo belangrijk is voor mij. Ik wens je fijne summerbreak en vanaf morgenochtend 9 uur is dit weer terug te beluisteren via Facebook en via mixcloud.com/discofactoryradio. Heb een fijne zomer en tot snel.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Alfred Everdingen een ongeluk. Dus er is maar 1 rijstrook open daar bij Alfred Geldermalsen. Begint daar 6 kilometer file met een kwartier vertraging. 2 rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda. Na een autobrand bij Breda Noord. 4 kilometer file daar en een klein kwartiertje oponthoud. 10 minuten vertraging door werkzaamheden op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
4: You know, you make me feel so good inside.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Scheene en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sense leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Scheene was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Forstenbos. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro

0: doen. Hij had het de afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de zesde etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein lost al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker twee auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 20:15 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: CTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Voorzitter Wim Scheene en bestuurslid Remco Lips van de Udense voetbalclub UD19 Swiss Sense leggen hun functies per direct neer. De belangrijkste reden voor hun vertrek is het gebrek aan rust en stabiliteit binnen de club. Scheen was 5 jaar voorzitter en vindt dat er te weinig sprake is van teamwerk. Remco Lips zegt dat ondanks alle inspanningen en het aantreden van nieuwe bestuursleden er geen sprake is van structurele rust binnen de club. Penningmeester Mark van der Meulenhof is nu tijdelijk de voorzitter. De Tour de France zit er al op voor wielrenner Arvin de Klein uit Vorstenbos. De renner van de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling hield het donderdag in het begin van de 6e etappe voor gezien. De 32-jarige de Klein deed voor het eerst mee aan de Tour en hoorde pas laat dat hij mee mocht doen. Hij had het afgelopen dagen al zwaar in de Tour en had veel moeite om het tempo te volgen. In een interview voorafgaand aan de 6e etappe hield hij ook al een flinke slag om de arm toen hem werd gevraagd of hij de finish op de Tourmalet zou gaan halen. De Klein lost al op de eerste klim van de dag en hield het kort daarna voor gezien. Zeker 2 auto's en een bestelbus zijn donderdagmorgen op elkaar gebotst op de A50 bij Herpen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk. Politie, brandweer en ambulance werden rond 9:15 opgeroepen. De linkerrijstrook was tijdelijk afgesloten en dat zorgde voor een flinke file. De auto's zijn weggesleept en na een uur werd de weg weer vrijgegeven. Het weer, vrijdag veel zon en droog. Het wordt 29 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Hoor jezelf. MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.